0: kant, zullen we zeggen.
1: Ik vind het helemaal niet.
2: Het kooiurke.
3: Het kooiurke.
4: 1, 2, 3. Didn't I swear you were dead to me? Didn't you scream that I had to leave? Didn't I slam your damn front?

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt... bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites... gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
4: Wij zijn Art
3: en Ellie
4: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie moest zijn.
1: Amoussie moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de 2 activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De 2 werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de 2 laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Bedden Speciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
8: Dit is Helmond.
0: Ah, moesie, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in Ein Musi muss sein. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
8: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel. Achter de knoppen Harry van der Boogaard. Ja, de herdenking, de dodesherdenking, vrede is gevierd. Maar ik blijf nog even in die sferen met de keuze van mijn boeken, met de keuze van mijn muziek. We mogen best wat langer stilstaan bij het feit dat we in ieder geval in een vorm van vrijheid leven. Mijn muziek heb ik daar gewoon ook op aangepast. En boeken. U kunt dus alvast een pen en papier bij de hand nemen, zodat u wat mee kunt schrijven als u dat wilt. Mijn eerste nummer is Marlene Dietrich. Ja, voor de jongeren onder u, wie is in godsnaam Marlene Dietrich? Het was een Duitse actrice, was al in de 30er jaren beroemd. 20er jaren misschien wel. Dus, Duitse, ze was anti-Duits, wel anti-regime van Hitler in ieder geval. Speelde films, ging ook zingen. En meer, het is niet echt een zangeres, sing-song vind ik haar. Maar ze heeft wel een aantal liederen die echt voor altijd met Marlene Dietrich en met de Tweede Wereldoorlog verbonden zullen zijn. En één daarvan is Lili Marleen. Het kan ze op alle soldaten slaan, waar ze ter wereld ook staan, wachten op hun afspraakje onder een lantaarn. Lili Marleen, Marlene Dietrich.

Ja, een sobere begeleiding, dat heeft haar stem ook nodig. Lili Marleen. Het is nostalgisch natuurlijk. En zij heeft ook meerdere malen in Nederland opgetreden. En ik herinner me, en misschien herinnert Harry zich dat ook nog, dat Godfried Bomans haar een keer aankondigde en zei, wat heeft zij prachtige benen. Als mijn vrouw toch maar één zo'n been had. Godfried Bomans. Goed, maar u luistert naar Indische boeken. En we blijven nog een beetje in de sferen van bevrijding en herdenken. En het boek, dat heb ik in het museum van Overloon gekocht. Het heet Overloon, van Slagveld naar Liberty Park. Het is een museum. Het is geschreven en samengesteld door Jan W.V. van Lieshout. Het formaat is groter dan een A5 en kleiner dan een A4. Heel veel fotomateriaal. Daar ben ik heel blij mee, want niets is zo veelzeggend als een foto. Maar daardoor hebben ze de lettergrootte erg klein gemaakt. Dus dat is een klein puntje van aanmerking van mij. Ik moet het bijna met een vergrootglas lezen. Maar goed, het kan ook aan mijn leeftijd liggen. Overloon, van Slagveld naar Liberty Park. Het boek is rijk geïllustreerd, zei ik al, met foto's en kaarten en bevat een slagorde, een lijst van begraafplaatsen en een index. Het plan voor operatie Market Garden is helder weergegeven. Ook op de kaart, op de pagina 36-37. En dat vond ik verhelderend. Want wat is die operatie Market Garden? En dat werd hier heel duidelijk uitgelegd. De auteur geeft een uitstekend, goed leesbaar en gedetailleerd beeld van zowel de opmars en strijd van de Britse Guards Armored Division als de strijd van de Amerikaanse 101st Airborne Division tussen Eindhoven en Uden, allemaal hier in de regio. Er zijn enkele onjuistheden, het gebruik van Holland voor Noord-Brabant en Nederland bijvoorbeeld, en het einddoel van de Eerste Britse Luchtlandingsdivisie was niet de Rijnbrug bij Arnhem, maar vorming van een bruggenhoofd tussen de Westerbouwing en Westervoort met tenminste één oeververbinding. De geallieerde opmarsroute Hell's Highway liep niet tot Arnhem, maar tot de Waal. En Eisenhower ontmoette Montgomery niet 10 september bij Brussel. Dus er staan wat onjuistheden. Dat zijn voor de kenners, gelukkig maar, want dan wordt het gecorrigeerd. Maar waar had ik het over? De Market Garden. Ja, dat was dus door knappe koppen, generaals en noem maar op, allemaal samengesteld om om goed juist de planning te zijn. Hè? Van dag, eigenlijk van uur tot uur. Hoeveel mensen, hoeveel soldaten, hoeveel oorlogsmaterieel verplaatst moet zijn. Tot waar, wat er aan fourage mee moest. En natuurlijk aan ammunitie. Het was een enorme klus. En het was een lange weg die ze gaan moesten. En onderweg is het dus inderdaad een beetje fout gegaan. Waardoor het zuiden al in eind september was bevrijd. En het noorden van Nederland, boven de rivieren dus, ongeveer een half jaar later. En dat heeft dus ook veel doden gekost, helaas. Maar operatie Market Garden, Hell's Highway, daar kom ik direct op terug. Alleen al aan die operatie zijn twee boeken gewijd. Eerst nog even terug naar dat boek van Overloon. Het is namelijk, het grappige is dat het hier in de regio is, hè? Operatie Market Garden is niet bedreigd en mislukt door de blokkades van Hellsway bij Mariaheide van 22 tot 23 september en bij Koevering van 24 tot 26 september. Luchtlandingsoperatie Market ten noorden van de Nederrijn was 19 september al mislukt en grondoperatie Garden
21 september ten zuiden van Elst. Het zijn een kleinigheden, maar onthoud u de naam Market Garden, onthoud u Hell's Highway, want dat liep allemaal hier in deze regio van Brabant en ook de 101e Airborne Division tussen Eindhoven en Uden. Dat is één. Overloon, het boek van Slagveld naar Liberty Park. En daar is dus ook een museum. Harry James dan, met Chiribiribin.

Ja, en ondertussen praat ik eventjes met technicus Harry. Hij kent Harry James niet. Ja, hij is vrij vroeg overleden. Ik denk 50er jaren. Ik kan het even opzoeken. Ik wou toch even terugkomen op de Amerikaanse 101ste luchtlandingsdivisie. In het Engels 101st Airborne Division. Bijgenaamd de Screaming Eagles. Het is een luchtlandingsdivisie van het Amerikaanse leger. De divisie is gestationeerd in Fort Campbell in de staat Kentucky. De divisie werd onder andere ingezet in de Tweede Wereldoorlog, de Vietnamoorlog en de oorlogen in Irak en Afghanistan. De 101st Airborne Division werd op 16 augustus 1942 opgericht met generaal William C. Lee als de eerste commandant. In de Tweede Wereldoorlog werden de mannen van de 101st Airborne Division onder andere ingezet tijdens D-Day, waarbij ze voornamelijk werden ingezet om de amfibische landingen bij Utah Beach te verlichten. De bedoeling was om zoveel mogelijk Duitse kustverdediging te vernietigen. Dit doel werd echter met moeite gehaald, omdat de parachutisten verspreid en ongeorganiseerd gedropt werden. Dan heb je nog twee termen, D-Day en H-Hour, H voor de letter H. Die werden gebruikt om de dag en het uur aan te duiden waarop een militaire operatie zou plaatsvinden. De letters zijn afgeleid van de Engelse woorden waarvoor zij staan. D is voor day en H is voor hour. Maar de H wordt in het Engels gezegd als de letter H. Er is één D-Day en één H-Hour voor alle troepen die aan dezelfde operatie deelnemen. Daar hoef je dus maar één keer door te geven. Deze termen kunnen ook gebruikt worden in combinatie met plus- en mintekens. Dus H-3 betekent een bepaald uur, -3. Het zijn allemaal codes natuurlijk. Maar dan weet u iets meer over die Airborne Division, die heel veel heeft betekend voor de bevrijding van Europa. En laten we even bij Nederland blijven. Zeker ook voor Nederland. Werd er in de oorlog ook gekookt? Jazeker. Daar kom ik direct op terug. Maar laten we eerst luisteren naar Edith Piaf. Die was er ook. Hymne à l'amour.

Ja, dat was Edith Piaf. Ja, er werd heel veel gesproken over de hongerwinter. Daar hoorde ik zelfs al in Indonesië over. En ik woon hier al 60 jaar, geloof ik. Ja, die hongerwinter, bloembollen. Dit heb ik van een website. Ik tikte in een recept in oorlogstijd en kwam op deze site. In de winter van 1944-1945, de hongerwinter, voornamelijk in het westen van Nederland, was er grote schaarste aan voedsel en brandstof. Door de oproep van de Nederlandse regering tot een spoorwegstaking en het daarop door de Duitsers afgekondigde scheepvaartverbod viel het vervoer van voedsel in Nederland stil. Het was in het hongergebied niet alleen zaak om creatief om te gaan met de schaarse voedselmiddelen, maar ook om creatief te zijn in het vergaren van eetbare producten. Zo kwamen naast allerlei producten uit de natuur ook bloembollen, de tulp en de dahlia bijvoorbeeld, en suikerbieten op tafel. Bloembollen werden gekookt, gebakken, gefrituurd en gepoft en bovendien verwerkt tot soep, stampot en koekjes, geraspt en gebakken, zoals Rusty. En er waren destijds geen middelen om de bloembollen op smaak te brengen, maar met een paar aanvullende smaakmakers blijken de bollen een heerlijke groente. Topchefs koken er tegenwoordig dan ook regelmatig mee, en in de Romeinse tijd waren bloembollen een delicatesse. Wist u dat? Ik niet. Onderstaand recept plaatst de oorlogsgroente in een ander perspectief en laat zien hoe smakelijk een bloembol kan zijn. Wat heb je nodig? 10 biologische tulpenbollen, 2 eetlepels honing, 2 eetlepels wijnazijn, 2 eetlepels olijfolie, 1 shallotje, 50 gram feta, een eetlepel sesamzaad. Neem altijd biologische tulpenbollen, want andere bollen worden veelvuldig bespoten met gif. De Romeinen kennen nog geen tulpen, maar aten voornamelijk de bolletjes van de kuifhyacint, ofwel lampascioni. In Zuid-Italië gebruiken ze het nog steeds. U maakt de tulpenbolletjes schoon, haalt het bruine vliesje van de bol af, snijdt de boven- en onderkant van de bol af, snijdt de bol doormidden, haal de kleine bittere kern eruit en gooi die weg. En haal de verschillende laagjes van de gehalveerde bolletjes uit elkaar. Spoel ze vooral goed schoon. Eerst blancheren en dan direct met koud water overspoelen. Rooster het sesamzaad in een koekenpan tot ze lichtbruin zijn. Snipper de shallotjes fijn. Snijd de feta in kleine blokjes. Meng honing, wijnazijn, olijf en olijfolie.

olie goed door elkaar. Voeg de gesnipperde shallot toe. Voeg de bloembolletjes toe. En de feta-blokjes goed door elkaar scheppen. Bestrooien met sesamzaad. Waar eet je het dan bij? Ja, als je het hebt met aardappelen. En als je het niet hebt met brood of restjesbrood of wat het dan ook maar is om het een beetje aan te vullen. Ja, u luistert inderdaad nog altijd naar Indische boeken, maar ik vond het toch leuk om dit door te geven. Even iets anders. Ja, tulpenbollen eten was dus uit nood in het Westen, maar de Romeinen aten het aan. What are you talking about? Goed, wat deden wij in Indonesië trouwens? Ja, dan at je rijst met een beetje, met een fijn gesneden lombokpepertje voor de smaak. Goed. Winifred Atwell was toen een hele bekende pianiste, jazzpianiste. En hier is ze met Flirtation Waltz.

Ja, dat was Winifred Atwell, vrolijk, vrolijk. Ja, oorlog, je wilt ergens herdenken. Er zijn natuurlijk heel veel oorlogsmonumenten. Maar als ik even in de regio blijf, je hebt bijvoorbeeld in Eindhoven, Son, Veghel en Elst zijn er monumenten opgericht om te herinneren aan de bijdrage speciaal van de 101e Airborne Divisie aan operatie Market Garden en operatie Pegasus. In Best, daar heb je hem, Harry, is het Museum Bevrijdende Vleugels gevestigd. En dit museum, dat was aanvankelijk in Veghel gevestigd en het is gewijd aan de operatie Market Garden en de bijdrage van de 101e Airborne Divisie in het bijzonder. En dan heb je natuurlijk, dat heb ik ze even genoemd, in Overloon heb je ook een museum. En dat is echt de moeite waard. Er gaan ook schoolklassen heen. Ik denk dat ze ook naar Bevrijdende Vleugels gaan. En je hebt in Overloon ook een oorlogs... hoe zou ik het zeggen? Niet een kerkhof, maar hoe noem je dat? Een ereveld. Die zijn er natuurlijk bij de Grebbeberg. Daar ben ik geweest. Heel erg indrukwekkend. Ik zou zeggen, neem je kinderen, je kleinkinderen, ga er een keer heen. Ga samen een keer naar een van die plekken waar je geschiedenis, de oorlogsgeschiedenis vindt. Ik heb dat ook gedaan en het heeft mijn ogen geopend voor de oorlog in Europa. Niet negatief bedoeld, maar ik moet misschien zeggen nog meer geopend. Wat hier allemaal was, wat je in Indië toen niet wist. En omgekeerd, wat men in Nederland niet over Indië wist. Ken elkaars geschiedenis. Dus in Eindhoven, Son, Veghel, Elst, Best en Overloon zijn er al monumenten en soms ook een museum gevestigd. Ik wens u een mooie dag als u daarheen gaat. Vaak kun je ook een workshop volgen of een lezing volgen. Het is allemaal mogelijk tegenwoordig. Ja, het stopte helaas niet bij de Tweede Wereldoorlog. Ik weet het allemaal. Toen kwam onder andere Vietnam. En helemaal naar deze tijd doorgetrokken is het maar doorgegaan. De tekst van het volgende lied van Bette Midler gaat over een ouder echtpaar dat hun zoon verloren heeft in een van de oorlogen. En Bette Midler zingt dan, loop eens bij ze binnen en vraag eens, hoe gaat het? Hello in there, Bette Midler.

Ik weet niet hoe het u vergaat, luisteraars, maar ik krijg altijd kippenvel bij dit lied, omdat ik denk aan die vele moeders. In de loop van de jaren heb ik heel veel interviews afgenomen, waaronder ook moeders en vaders van een zoon die zij in de oorlog verloren. En ik noemde zo even twee, de Airborne Monument en 101e Airborne Divisie, en ik noemde Operatie Pegasus. Dat is Operatie Pegasus, dat is Pegasus 1 en 2. Dat waren militaire operaties nabij Renkum in de Nederlandse provincie Gelderland in oktober en november 1944, met als doel geallieerde militairen na de slag om Arnhem vanuit bezet gebied te evacueren over de Nederrijn naar geallieerd gebied, dus waar de geallieerden waren. Maar na de nederlaag bij Arnhem, want het mislukte immers, moest de Britse eerste luchtlandingsdivisie vele duizenden militairen achterlaten aan de noordzijde van de Rijn. En sommigen wisten zich te verbergen voor de Duitsers, anderen wisten te ontsnappen nadat ze gevangen werden genomen. Maar veel van deze militairen werden opgevangen en verborgen door het plaatselijke verzet op en rond de Veluwe. Dat wou ik u toch even niet onthouden in deze operatie Pegasus. Ik heb deze informatie niet allemaal bij de hand. Niet zoals ik het nu oplees. Ik heb dit snel opgezocht. En het staat natuurlijk, heb ik opgezocht in Wikipedia, voor een eerste kennismaking met de operatie Pegasus. Dan staan er altijd vele links die je dan, waardoor je door kunt klikken. Maar wel, als ik dit lees en herlees, dan bedenk ik dat wij heel veel dank verschuldigd zijn aan de Amerikanen en de Engelsen. Mijn vader, die zei altijd, zonder Amerika geen bevrijding. En om hem te eren, om mijn vader te eren, ben ik in 1980 of 1990... naar Amerika gegaan, naar Hawaii, en heb daar een bloemenkrans in de zee gegooid om hem te eren. Bette Midler, dus als u dat nog een keer wilt luisteren, het heet Hello in There. En ze zegt dan ook, they lost their son in the Korean War. En heel veel soldaten en manschappen zaten tienduizenden mijlen van huis. Bedenk niet alleen Amerika, bedenk ook Australië. En hadden heimwee. Heimwee naar hun geliefde, naar hun thuis. En dat zingt Dinah Shore. 10,000 miles.

Ja, een heel melancholisch lied, vindt u niet? Hell's Highway. Daar zijn twee boeken over geschreven. En dat Hell's Highway, dat is in Brabant. Vandaar dat ik dat gekozen heb. Door een toeval vond ik deel 2 in de boekenverkoop. Weet je wel, als boeken zijn afgeschreven in de bibliotheek. Vond ik deel 2. En ik kocht het toen ik er had ingekeken. Oh, het gaat over Brabant. En toen heb ik heel naastig gezocht naar deel 1. Ja, die is wel te vinden nog wel. Want je kunt ze alleen nog maar tweedehands kopen. Maar voor een fix bedrag. Dus wat heb ik gedaan? Voor deel 1 ben ik naar de bibliotheek in de regio gegaan. En die hadden het nog wel, gelukkig. Hell's Highway, deel 1 en deel 2. Geschreven door George A. Koskimaki. Koskimaki. Het boek is groter dan een A5-formaat. Ook dit boek heeft wel wat foto's, maar veel minder. Veel tekst. Wel een prettig lettertype, ik zeg het altijd bij. Want het leest heel fijn. Deel 1 en 2. Hell's Highway is de bijnaam voor het traject van de smalle tweebaansweg, de huidige N69 van Eindhoven naar Arnhem. En die was cruciaal tijdens operatie Market Garden in september 1944. Amerikaanse paratroopers van de 101ste Luchtlandingsdivisie veroverden deze corridor, dat noemen ze zo, die door constante Duitse tegenaanvallen bekend kwam te staan als een helweg. Vandaar Hell's Highway. De weg liep van Eindhoven via Son en Breugel, Sint-Oedenrode en Veghel richting Nijmegen en Arnhem. Het was de enige aanvoerroute voor grondtroepen die luchtlandingstroepen moesten ontzetten. En daar zat dus ook het knelpunt. Er was er maar één. En als die bezet was of ontzet, dan was er de verbinding verbroken. Vanwege de smalle weg en open flanken was het grondleger kwetsbaar voor aanhoudende aanvallen. Het zware gevecht bij Veghel en Sint-Oedenrode was intens. Tegenwoordig is het een belangrijke historische route en onderdeel van de Liberation Route Europe, die het herinnert aan de gevechten in september 1944. De term is ook bekend van de videogame Brothers in Arms, Hell's Highway. En nogmaals, de hel verwijst naar de voortdurende bloedige gevechten langs dit traject in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. En als ze zeggen dat ze kwetsbaar waren in open flanken, dat wil zeggen dat links en rechts van de weg weinig bescherming was. Dus wie zich daar opstelde om aan te vallen, kon nog alles geluk hebben. Dat wil zeggen pech voor degene die op die weg waren, maar geluk voor degene die aan wilde vallen. Het boek is beschrijft heel gedetailleerd wat er allemaal gebeurde en allemaal termen. Maar er zijn ook kaartjes bij waardoor je weet waar het zich afspeelde, hoe de weg liep. Voor mij was het heel verduidelijkend om deze twee boeken eens goed te bestuderen. Hell's Highway, deel 1 en 2, geschreven door George A. Koskimaki. En in ieder geval te leen bij diverse bibliotheken. Hij is een beroemde gitarist, vrij vroeg gestorven. En had ook een handicap, Django Reinhardt. En hier is hij met Dinah.

Ja, het oorlog. En met name in Amerika ging muziek maken door. En werden ook films gemaakt. Het moest vrolijk zijn, musicalachtig en zo. En nachtclubs. Het ging allemaal wel een beetje door in Amerika. Niet omdat ze niet meeleefden met de oorlog. Maar een mens wilde sterk blijven. Want aan de andere kant werden ook veel gewerkt in ammunitiefabrieken en dergelijke. Ik heb tot slot nog één boek voor u. Het is uitgegeven door uitgeverij Pluim. Het heet Wie herdenken wij op 4 mei? Het is een visuele gids. Het boek is in een A5 formaat. Heel prettig. Het bestaat eigenlijk voornamelijk uit afbeeldingen. Maar daarop staat bijvoorbeeld hoeveel slachtoffers zijn er. En dan staat er in procenten, dan staat er met figuurtjes. Wil je bijvoorbeeld weten de nasleep Indonesische onafhankelijkheidsoorlog? Nou, hoeveel burgerslachtoffers waren er? Per leeftijdsgroep van 0 tot 10 waren er 5. Maar van 40, tussen de 40 en tot 60 waren er 220. En van de 60 tot 80... 170. Zo zijn er dus aantallen waardoor je weet wanneer iets was. Ook het jaar staat erbij. In 1942 zoveel slachtoffers daar en daar. Ook over de Roma en de Sinti. Verzetsslachtoffers. Het is een heel handzaam boek om te weten, als je meer wilt weten van al die slachtoffers over Europa en ook over in dit geval Indonesië. Muziek werd er gemaakt in Lionel Hampton met Hey Baba Reba.

Ja. We zijn aan het eind van het programma gekomen. En luisteraars, ik denk dat ik ook namens technicus Harry spreek als ik u een vredig jaar toewens. Bezoek eens een museum of ereveld om te zien en te voelen wat oorlog was en wat het met je doet. Besef dat met het tekenen van de vrede, of na het tekenen van de vrede eigenlijk, de verwerking pas kan beginnen. En dat we ook nu weer generaties hebben staan die nog wachten op het ondertekenen van het vredesakkoord voor ze kunnen beginnen aan de verwerking. Het is niet niks vrijheid vieren, we moeten het ook wel koesteren. En natuurlijk kan het niet anders. Wij gaan er direct uit met ons aller Vera Lynn. Maar heeft u reacties of vragen over deze uitzending of andere vragen, mail dan naar Inge Dumpel @ditishelmond.nl. Ik geef u graag antwoord, misschien over een boek wat ik genoemd heb of een feit wat u graag wilt weten. Ik weet niet alles, maar ik heb wel een klein archief en anders heb ik een groep mensen achter mij die ik ook zou kunnen vragen. Hier in de regio heb je in ieder geval best met bevrijdende vleugels en Overloon, Harry, als museum om te bezoeken. Dus dat is niet zo gek ver weg. En ik ben bij de Grebbeberg geweest en dat was ook heel indrukwekkend. Waar ik ook nog de naam van een familielid vond. Ik stond stil, keek om me heen. Toen zag ik dat graf, daar stond zwart. Dat is de familie van mijn moeder. In Nederland, notabene. Ja. Voor nu dan, graag tot de volgende week. We'll meet again. Vera Lynn.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

Goedemorgen, dames en heren. En welkom bij Dit is Helmond Klassiek. Dit programma is natuurlijk te beluisteren via Dit is Helmond of via de livestream van de Lambertus Concerten. In dit uur aandacht voor de Rhapsodie, met muziek van Frans Liszt, George Gershwin en Hugo Alvin. We openden dit programma met España van Emmanuel Chabré. Tijdens een reis naar Spanje raakte Chabré diep onder de indruk van de Spaanse cultuur. Vooral van de volksmuziek, dansen en ritmes die hij daar hoorde. Hij hield zelfs een muzikaal dagboek bij waarin hij melodieën en ritmes noteerde. Die indrukken verwerkte hij later in de Rhapsodie. Het is geen letterlijke verzameling van bestaande volksliedjes, maar een originele compositie geïnspireerd op Spaanse stijlen. Het werk ging met veel succes in 1883 in première. De term Rhapsodie komt oorspronkelijk uit de oudheid. Het woord is afgeleid van het Griekse rhapsoidia, wat letterlijk betekent aaneengeregen gedichten. In het oude Griekenland waren rhapsoden voordragers die epische gedichten, zoals die van onder andere Homerus, uit het hoofd voordroegen en daarbij verschillende passages tot één geheel smeden. Dat idee van samengevoegde, vrije vorm is later blijven hangen in de muzikale betekenis. In de 18e en vooral in de 19e eeuw begon de term in de muziek op te duiken. En in de 20e eeuw hebben we natuurlijk de Bohemian Rhapsody van Queen. Componisten gebruikten rhapsodie voor stukken die vrij van vorm zijn, vaak bestaan uit contrasterende secties en regelmatig gebaseerd zijn op volksmuziek en nationale stijlen. De rhapsodie werd echt populair in de 19e eeuw, tijdens de romantiek. Componisten wilden meer vrijheid en expressie en de rhapsodie bood precies datgene. Een van de bekendste voorbeelden zijn de Hongaarse rhapsodieën van Frans Liszt. Hij combineerde daarin virtuose pianotechniek met Hongaarse, vaak zigeuner-invloeden. En deze stukken hebben vaak een herkenbare opbouw. Een langzame, expressieve opening, gevolgd door een snelle, vurige dans. Liszt schreef in de periode 1846 en 1853 een reeks van 19 rhapsodieën. De bekendste is de tweede. Al deze werken zijn oorspronkelijk geschreven voor piano solo, maar Liszt orchestreerde een aantal van zijn rhapsodieën, waaronder deze tweede rhapsodie. Hoort u nu de London Philharmonic Orchestra en dirigent is Willy Boskowski.

Dat was de Hongaarse Rhapsodie nummer 2 van Franz Liszt. Dan nu muziek van George Gershwin. Zijn Rhapsody in Blue is een van de bekendste en invloedrijkste werken uit de 20e eeuw. Het stuk is beroemd omdat het klassieke muziek en jazz op een vernieuwende manier samenbrengt. Gershwin kreeg de opdracht van bandleider Paul Whiteman voor een werk te componeren dat jazz serieuzer op de kaart moest zetten. Hij schreef het stuk in een paar weken tijd. De orchestratie werd grotendeels gedaan door Ferde Groffé, bekend door zijn werk als arrangeur voor het orkest van Paul Whiteman, waar hij jazz en symfonische muziek met elkaar combineerde. De première vond plaats op 12 februari 1924 en Gershwin zelf speelde de pianopartij. Het werk opent met de beroemde glissando van de klarinet, de glijdende toon omhoog. Mengt klassieke vorm met jazzritmes en bluesinvloeden. Er zijn veel improvisatorische passages. De pianopartij is zowel virtuoos als speels. Het stuk is een doorlopende rhapsodie. Je hoort verschillende thema's die elke keer terugkomen en waarop gevarieerd wordt. Het werk staat symbool voor de samensmelting van hoge en populaire cultuur. Hoort u nu deze Rhapsody in Blue in de originele versie, de zogenaamde Paul Whiteman version. Het wordt uitgevoerd door de pianist William Tritt en hij wordt begeleid door het Cincinnati Pops Orchestra en dirigent hier is Erich Künzel.

Ja, dat was de Rhapsody in Blue van George Gershwin. Van Amerika gaan we naar Zweden. En dan komen we uit bij de Zweedse Rhapsody nummer 1. En dat is het bekendste orkestwerk van Hugo Alfvén, geschreven in 1903. De bijnaam Midsommarvenka betekent midzomernachtwaken. En het stuk schildert muzikaal een typisch Zweeds midzomerfeest. Alfvén liet zich inspireren door Zweedse volksmuziek en het plattelandsleven. Ook in dit werk gaat het om een vrije vorm waarin verschillende melodieën en stemmingen samenkomen. Het is eigenlijk een muzikaal verhaal zonder woorden. Het werk begint rustig en sfeervol, alsof de avond valt. Daarna hoor je levendige dansmelodieën gebaseerd op Zweedse volksliederen. Het wordt steeds uitbundiger, het feest komt op gang. En het werk eindigt in een energieke, bijna feestdronken climax. Hoort u nu de Gothenburg Symphony Orchestra onder leiding van Neeme Järvi.

Ja, met deze Zwitser Rhapsodie nummer 1 van Hugo Alphen zijn we bijna aan het einde gekomen van dit programma. Ik heb nog een concerttip voor u en dat betreft een concert wat volgende week zondag 17 mei om 3:00 gegeven gaat worden in de Bethlehemkerk. In het kader van de Lambertusconcerten wordt er dan een concert gegeven door het zogenaamde Clarinet Ensemble. En dat is een hechte groep van topamateurs en een aantal beroepsmuzici. In totaal zo'n 22 klarinetisten. Het heeft zijn basis in Hilvarenbeek en staat sinds de oprichting onder leiding van dirigent, arrangeur, componist Maarten Jensen. De complete klarinetfamilie, van hoge S tot en met de lage contrabasklarinet, is in dit ensemble vertegenwoordigd. Wat het ensemble zijn kenmerkende volle klank geeft. Soms klinkt hij groot, dan weer verstild of ontroerend. Het klarinetensemble speelt op een uitzonderlijk hoog niveau. Het geeft regelmatig concerten en heeft daarmee een uitstekende reputatie opgebouwd. Dus volgende week zondag, 17 mei, voor meer informatie verwijs ik u naar de Lambertusconcerten. Ja, en dan zijn we aan het einde gekomen van dit programma. U hoort de slotmuziek al op de achtergrond. Dat is een gedeelte uit de Rhapsodie op een thema van Paganini, van Sergei Rachmaninoff. Het is de variatie nummer 18. Mede namens technicus Harry van den Boogaard wil ik u bedanken dat u weer geluisterd heeft. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Peter Schumacher. Ik ben er over 2 weken. Wij wensen u nog een hele prettige zondag. En voor alle moeders natuurlijk een geweldige moederdag. Wat ons betreft graag tot de volgende keer. Tot horens.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, alweer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag op deze moederdag ook weer luistert naar Helmond gaat Hollands op. Dit is Helmond. En natuurlijk moederdag. En dat loopt vandaag een beetje als een rode draad door mijn programma. Zo begonnen we vandaag met een oudje uit 1980 van de Twee Pinten en de Rozenwater Jazzband. En dat heet natuurlijk Ons Moeder. En ik heb ook een paar enkele nieuwe plaatjes die een paar al een tijdje ouder zijn, maar grote hits aan het worden zijn. Kortom, 1 uur lang Nederlandstalige plaatjes. We gaan verder met de spiksplinter nieuwe single van Wil de Brouwer. Als ik jou zie.

Ja, we gingen terug naar het jaar 2006 met toen nog de jonge Danny. Mama, blijf je altijd van me houden. En daarvoor horen de nieuwe zinger van Gerda en Terry West. Mijn alles. En hier is de nieuwe zinger van Dora. We kennen het nummer ook van Marianne Weber. Alles gaat voorbij.

Ja, jullie hadden natuurlijk al lang herkend, hè? Uit 1977, Corrie Konings met Je Moedertje. En daarvoor hoorde je de nieuwe zinger van Nigel Fischer, Een Leven als een Prins. En hier is de nieuwe single van Rick Hoogland. En die zingt Jeetje Mina.

Ja, dat was het prachtige lied. Wesley en vader Abraham uit 2010, het moederlied. En daarvoor hoorde u de nieuwe single van Alicia, Terug naar de Zee. En hier is volgens de kenners van het Nederlandstalige lied de zomerhit van 2026, Justin de Wild met Sirio.

Ja, we gingen terug naar het jaar 1971. En toen heette hij nog Heintje Simons. Tegenwoordig is het een hele Heint Simons geworden. De mooiste liefde is moederliefde. En daarvoor hoorde nu een leuke duo die elkaar gevonden hebben. Anthony Hulske en Bobby Prins met Hou Me Vast. En hier is de nieuwe single van Christina Gigant met Lege Handen.

Ja, dat was de nieuwe single van Michael van der Plas en Demi Schoenmaker. C'est la vie heette het nummer. En daarvoor hoorde u de nieuwe single met een aparte sound voor Henk Dame. Word nou niet verliefd. Daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaat voor deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag de 10e mei, Moederdag. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens alle moeders heel veel cadeautjes toe en een hele fijne dag. We gaan er vandaag uit, natuurlijk, met een Moederdagplaatje. Het is er eentje uit 2010 van de Belgische zangeres Lindsay. Een bosje bloemen voor je moeder. Tot de volgende keer. Ja.

0: Dit was Helmond Gaat Hollands. Graag tot de volgende week zondag en dan ook 's morgens weer om 11 uur.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen. Dit is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
1: Dit

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 1 uur.
3: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Laila Lee Sadler.
1: Laila Lee Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Laila Lee

0: devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Beethovenspeeld in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Laila Lee Sadler.
2: Dit is Helmond Nieuws.
4: 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
8: Wij zijn Art.
7: En Ellie.
8: Van Bedden Speciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
2: Laila Lee.

0: güldük, arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile
1: Zweet Rotterspield in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee, Celi Pesach.
1: Pesach. Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het Creative Powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een Creative Powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: WC.

0: Deli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Nee,
1: Celi Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Wees

yeni saatler.

0: yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sona erdi. Üzülme.
3: Beethoven's in Helmont.
4: This is Helmont.
3: Joe Metey.
4: Golden Memories.
5: Golden Memories.
3: Dit is Helmont Nieuws.
6: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
9: Wij zijn Art
8: en Ellie
9: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
10: Dit is Helmond.
3: Golden.

DJ Tony, dat ben ik, hè. En dat op de zondagavond tussen 7 en 8. Golden Memories. Een hele goede avond, luisteraars. En welkom in dit programma. Weer leuke muziek uitgekozen. Waaronder rock'n'roll, rockabilly, rhythm and blues, doo-wop country, doo-wop, a little bit of soul, a little bit of hillbilly. En dat op de zondagavond hier bij Dit is Helmond. Golden Memories. Ik zou zeggen, geniet ervan. Zet je radio lekker hard. En blijf lekker bij. Voor het volgende plaatje neem ik je mee naar 1956. Voor Harold Records. De Kasmeers. Trouwens een leuke plaat. Yeah.

Ja, maar hoor je ze nog, hè? Tuurlijk, iedere zondagavond hier bij Dit is Helmond. Van deze leuke plaatjes uit 1956. Dit is Kemers. Geweldige plaat. Do Up, Set You. Voor Heldwerkers 1956. Oké, heb jij zin in wat Jean Vincent? Ja? Oké dan.

Ja, en het jaar was 1959 voor Brunswick Records. 1959, Wayne Walker, Little On You. En daarvoor, ja natuurlijk hè, voor Capitol Records, Gene Vincent. En op die B-kant stond dat mooie ballad, Important Words. Maar ik draai natuurlijk de A-kant hè, Crazy Legs.

I believe in you. I'll believe in you. Turnermore van Meltoon Records en het jaar was 1957. Daarvoor Gway Montgomery. Right Now van Beagle Records 1962. Als jij net je hype aangezet, laat hem lekker staan, hè. Ja, je luistert naar Golden Memories hier op de zondagavond. Mijn naam is DJ Tony Versveld en ik heb weer heerlijke muziek voor jou uitgekozen. Well,

Ja, en natuurlijk uit Engeland, hè. Madbox, en het jaar was 1978. Circle Rock. En daarvoor draaide ik natuurlijk Henry Wilson, Are You Ready, 1958. Oké, van 1978 neem je mee naar 1960 voor Carl Records. Ja, Buddy Covell, Low Wayne.

0: Let me kiss you goodnight.
1: Ja, uit 1961. Natuurlijk Elvis, For the Million and the Last Time. En daarvoor hoorde je, kijk wat draait de volgende weer, Buddy Colville, Low Wayne voor Carl Records, 1960. Oké, ik neem je mee naar 1957.

0: Geweldig, hè?
1: Tech Jones, My Girl Should Be Like That. En daarvoor draaide ik Dean Baird. Wacken en Strappen. Voor plaatje uit 1957. Oké. Wat dacht je van deze? Skeet McDonald. You're there.
2: Well, I get high, I get low.

0: sweet. She's so completely sweet.
1: Ja, geweldig. Uit 1957 voor Liberty Wackers natuurlijk, hè. Ja, natuurlijk. Eddie Corbin, Completely Sweet. En daarvoor draaide ik Skip McDonald, You're There, voor Capitol Records, 1957. Oké. Okay. 1956, Columbia Records, Seth King and the Five Strings.

Ach, Don't Take It Away, Columbia Records. 1956, Johnny Bond. En daarvoor, Sid King and Five Strings, Gonna Shake That Shack Tonight. Columbia Records, 1956, uit datzelfde jaar. Oké, Eddie Cash, Hey Good Looking.

Skinny Jim and the Wildcats. Geweldige rockabilly, hè? No More Mr. Nice Guy. Oké, en daarvoor Eddie Cash. Hey Good Looking for Sun Records. En het jaar was 1958. Wij blijven in Memphis, Tennessee. Wij blijven bij Sun Records. 1954. Nog een keer. Elvis. Well.

I'm winning now. Van Sun Records, 1957. Way Harris. En daarvoor natuurlijk Elvis, hè? Just Because for Sun Records. Also for Sun Records, 1954. Hey, bedankt voor het luisteren. Voor mij zit het er weer op. Ik ga wel plaatsmaken voor Cor Kolen met zijn programma More Than Helmrock. Dus laat hem lekker aanstaan tot een uur of 10, hè. Oké, mijn naam is DJ Tony Versveld. En dit was Golden Memories voor deze week. En ik ga dan uit met een stukje van Buddy Holly. Uit 1955. Don't come back knocking. Don't come back knocking, ja. Yeah. Hey, tot volgende week. En bye bye.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00. Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.

Ja. Als je dan toch zo'n lekkere zondagavond moet beginnen met een openingsliedje, ja, waarom dan niet met K2? Van dat prachtig, machtig debuutalbum van ze uit 2005. Cloak of Antiquity en Antiquity. In elk geval best moeilijk uit te spreken. Maar het is ook niet zomaar een album, hè? Ik bedoel, A Book of Death. Ja, het dode boek, inderdaad. Als je dan ergens je inspiratie maar vandaan moet halen, haal het dan maar uit het oude Egypte. Nou, de mensen rondom die band K2, K2, die hebben dat heel perfect begrepen en gesnapt. En ik blijf het zeggen, en ik denk dat er meer mensen het met mij eens zijn. Het is echt zo'n ondergewaardeerd prog-rock album. Wat je eigenlijk te weinig hoort. Behalve dan hier bij dit programma. Oh, welk programma zitten we dan? Nou, Morden Helmrock. Hier op die 107.2 FM. En op ditishelmond.nl. En dan even klikken op radio, luister live. Je kan mij ook beluisteren. Via de app, hè, de Dit is Helmond app. Er is een Play Store dinges en dan kan je daar zoeken. En dan kom je ook bij mij uit. Behalve het nieuws hier vanuit de regio ook natuurlijk gewoon radio luisteren. Hey, het is een lijstje van links naar rechts, onder naar boven. Nou, dat hele riddeltje, dat kennen jullie ondertussen wel. Natuurlijk in het eerste uur een prachtige, ik moet het zeggen, eerlijk waar. Een prachtige Seven Heaven. Van een artiest waar we eigenlijk hier in deze contraille te weinig van horen. Behalve dan weer hier in dit programma. In de tweede uur natuurlijk de tip van Pat. En ook de verzoekhoek non-stop. Nou, en dan is het ongeveer 11 minuten over het 20ste uur van vandaag. Het is vandaag moederdag. Nou, voor alle moeders natuurlijk. Hopsakee, kei fijn. Maar goed, we gaan door. Ik ben een muziekprogramma, Neon at Nine. Neon. Want daar heeft die gast ook wel verdiend.

0: En Mion is ook zo'n bandje, hè, dat zich niet eigenlijk in een hoekje laat plaatsen of in een hokje laat plaatsen. Want ja, wat is het nou, hè? Het is toch allemaal wat poppy-achtig en dat is helemaal niet erg. Ze blijven zich ook altijd vernieuwen. Dit komt van dat laatste album van ze, Terra Nova. En wat ik begrepen heb, en dan moet ik het niet verkeerd begrepen hebben, want ik kan natuurlijk ook, is dat ze weer bezig zijn met nieuwe spullen. Dus ik ben wel reuze benieuwd naar die vrienden van Mion. Want ik maak ze ondertussen wel tot mijn vrienden. Ja, hoe zeg je dat, hè? In mijn vriendengroep zetten. Vanuit de radio. Leuk is dat. Hey, je hebt verhaaltjes en je hebt verhaaltjes, om het zomaar eens even te zeggen. Nou, en Manowar, die heeft zo'n verhaal.
1: Are all that's left. Though we've never met, my only son. I hope you know that I would have been there to watch you grow. But my call was heard, and I did go. Now, your mission lies ahead of you. As it did mine so long ago. To help the helpless ones who all look up to you and to defend.

Maar dat is ook zijn band, hè? Je houdt ervan. Of je vindt er geen klap aan. Ghost was dat. Mary on the Cross. Van dat album Seven Inches of Satanic Panic. Hey DJ, heb jij dan alleen maar oude meuk gedraaid? Ja. Heb je die nieuwe meuk? Absoluut. Heart Without a Home. King Zebra. Het is weer van een hele andere orde muziek.

0: Lekker, hè?
1: King Zebra. Hard without a home. Hé, hey, ja, we zitten op de 30ste minuut, hè, dus het eerste half uur van deze show. Oftewel, 30ste minuut van de 20ste uur van vandaag. Ja, dan is het tijd, hè? Dan is het tijd voor die Seven Heaven. Onze zuidenbuurlijke vriend Dennis doet dat al sinds jaar en dag. We roepen elke keer zo om de paar weken van... God, hoe lang doe je dat al? Ja, een jaar of 8, 9 altijd. En dat is gewoon leuk. Nou, en onze zuidenbuurlijke vriend Dennis... die heeft eigenlijk best wel, net als ik en ook de redactie, mevrouw... best wel wat bewondering voor wat artiesten... in het Zuid-Amerikaanse. Denk onder andere aan Still Living. Of denk onder andere aan een Rob Marana. Nou, is het toeval dat hij dus ook inderdaad Marana als Seven Heaven heeft ingestuurd. En ja, en dan kom je er eigenlijk toch best wel achter dat er in die contraien best wel leuke muziek wordt gemaakt. Voorheen was het of snoeihard. Pak ze maar de bandjes. Of het was salsa en Latin. Maar toch door de jaren heen... zijn daar toch hele leuke artiesten naar voren gekomen. Al dan niet professioneel, CQ op amateurbasis. En dat is eigenlijk helemaal niet erg. Terecht en oprecht. Forever, Marana, Seven Heaven. Forever!

0: Meridian. Met een 2026 versie van Go. En wat is daar dan weer zo speciaal aan?
1: Ja.
0: Het is een 25-jarig jubileumpje, hè? Dat gezegd hebbende. Hé, ik ga er dadelijk nog eens een paar achter elkaar draaien. In het kader van, waar luistert nou de DJ thuis? Of in de auto? Om het even. En het zijn drie heel verschillende liedjes. Waarvan ja, je gewoon moet houden. Zo simpel is het. En het zijn ook nog niet ineens, het zijn ook nog ineens niet de minste namen. Dit Blue Ambition, Without a Warning. Natuurlijk Frederik Slama en zijn kornuiten. Als we het hebben over AOR en een AOR Master, dan is dat die Frederik Slama.

leuk, hè? Hey, Out of My Mind, Reality. En daarvoor Without Warning van Blue Ambition. Ja, twee totale verschillende liedjes. En nummertje 3, dat is de uitluisterplaat van vanavond. Die komt erachteraan. En ja, dat vond ik vorig jaar misschien wel het beste album wat eruit was gekomen. Zeker in het genre. Je moet ervan houden, hè? Dus dat gezegd hebbende, ik ben van AOR naar wat proggy gegaan. En nu ga ik nog eens een stapje harder. Amorphis. Ik was vorig jaar helemaal om met dat nieuwe album van hun, genaamd Borderland. En dit is het prachtige, machtige Light and Shadow. Ja, zoals gezegd, de uitluisterplaat van dit uur hier bij Modern Helmbrok op je 107.2 FM. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dadelijk in de tweede uur natuurlijk de tip van Pat. En, jawel, de verzoekhoek non-stop. Tot zo!

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. More

Dit is Helmond. Dit is Helmond.nl, 107.2 FM. De Dit is Helmond app. Uur 2. Waarvan? Welk programma? Maar het is duidelijk, DJ. Natuurlijk, Moord en Helmrock. Het iets wat zwaardere broertje van Moord en a Feeling. Wat elke zaterdagavond dan in de vroege avond komt. En natuurlijk de doorevolutie van eigenlijk de muziek waarin het eigenlijk allemaal wel is begonnen in de jaren 40, 50, wat 60 ook, wat natuurlijk Golden Memories ten gehoor brengt elke zondagavond, hè, tussen 7 en 8. Die heerlijke, lekkere bebop, rock'n'roll, ja, noem het allemaal maar op, al die genres dan daar weer in. Ja, dat dus. En daar gaan wij gewoon op verder hier op die zondagavond. Hé, hey, uur 2, wat altijd in het teken staat van de verzoekhoek non-stop. Zeg maar, jullie zendtijd op de zender in mijn programma. Hoe gaaf wil je het hebben en waar maak je dat mee? Nou, hier bij Moord en Helmrock natuurlijk. Hé, daar zitten er een paar in. Natuurlijk, kei gaaf. Ik heb er zelf ook eentje ingezet. 1 of 2. En ja, weet je wat we doen? We gaan er maar eens gewoon lekker naar luisteren. De verzoekhoek, non-stop. Heerlijk, lekker op die zondagavond.

Hey, mooi lijstje, hè? Genon de shine. Hey, Mother Earth, natuurlijk aangevraagd. Threshold. Victim van onze vrienden van Fellowship, aangevraagd en gedraaid. World Within van onze Zuid-Amerikaanse vrienden Ravelin Project, inderdaad met Renato op vocals, aangevraagd en gedraaid. When You Came Into My Life van onze vrienden en vrienden van Hardline, aangevraagd en gedraaid. Zelf erin gegooid, Rainbow in the Dark van Dio, ja, gedraaid. En Love Has Taken Its Toll van Sandy met een I en I met een Y. Soraya, dat gezegd hebbende, we luisteren nog steeds hier naar Modern Helm Rock 107.2 FM en dit is Helmond.nl. Ik ben ondertussen al dik 5 minuten te laat met de tip van Pat. Maar als je dan Mother Earth hebt gehoord van Threshold, is dat eigenlijk helemaal nog niet zo erg dat je dan nog een paar minuten moet wachten. De tip van Pat. Ze komen uit Canada. Cassius. Ja, en dan krijg je weer zoiets van... Ja, wat is het nou, hè? Nou, ze mixen het hele zootje. Elk genre mixen ze door elkaar. De track die je heeft aangevraagd als tip... Out of Nothing van dat album Black Soul Sickness... Ja, hoor je het misschien niet helemaal op terug... Maar we moeten maar eens gewoon luisteren. Want dat is de kracht van die tips van Pat. Het onbekende lekker laten horen. Hier zijn ze. Cassius, Out of Nothing.

Gasrop! Dragon Force, natuurlijk. Samen met dat nachtegaaltje. Alissa White Klutz. Burning Heart. Ja, en daarvoor natuurlijk... je eigen koers. Maanvlinder. Waarom Maanvlinder? Ja, ik vind ze eigenlijk inderdaad wel een eigen koers varen. Om het zomaar eens even te zeggen. En daar dan weer voor Out of Nothing van dat prachtige, machtige clubje uit Canada. Karsjes. Voordat we hier allemaal stokstijf recht overeind blijven staan. Even een stukje cooling down, hè, tot 10 uur. Dat doen we. Stukje cooling down.

0: calling.
1: Ja, het was weer een lekkere uitzending zo, hè. Van alles wat. Moet ook. Voor de luisteraar. Ja, More Than Helm Rock. Dat is wat more staat, hè. More Than Helm Rock. Het is allemaal meer dan alleen maar hard en heavy. Er zitten ook gewoon lekkere, rustige stukjes tussen. Inderdaad, hard en heavy hoort er allemaal bij. Elke zondagavond hier bij Dit is Helmond. De omroep hier. Jawel. Hey, ja, het zit er maar op. De uitluisterplaat is Puls. Penthesilea Road. Ook een heel leuk album. Hey, jongens, meisjes en alles wat er tussenin zit. Bedankt voor het luisteren natuurlijk. Voor de actie en de reacties. En vergeet niet te luisteren. Hè, weer zaterdagavond begint het weer. Hè. More Than a Feeling. En dan Golden Memories. En dan op die zondagavond ik daarachteraan. Hè. More Than Helm Rock. Ik zeg, voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. En anders snipper ze. Tot volgende week. Aju midden du.
2: Weet wat er speelt in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Dit
2: is weekend.
3: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
4: 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
2: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Vitesse speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen.